Tot zover het eerste deel en het begin van het tweede deel uit de eerste symfonie in D-klein, de Gothic, van Havergal Brian met onder andere de sopraan Susan Gritton. En verder hoorde u ook Peter Ottitenor, Alistair Miles Bass, de BBC National Chorus of Wales, London Symphony Chorus en daarnaast nog 8 andere koren. David Good Orgel, BBC National Orchestra of Wales en BBC Concert Orchestra onder leiding van dirigent Martin Brabants. En tot zover deze eerste aflevering van een serie waarin de Eerste Wereldoorlog centraal staat. Met de symfonie die u zojuist hoorde gaan we volgende keer verder. Het programma is samengesteld door Cassandra van Acht.

Welkom bij de Concertzender. Dit is ons nieuwe programma Sans Souci. Het programma is gewijd aan muziek in de klassieke en pre-klassieke tijd. Dat wil zeggen Haydn, Mozart, Beethoven, hun tijdgenoten en hun directe voorbeelden. Sans Souci, dat was het paleis van de Pruisische koning Frederik de Grote. Een muziekminnend vorst die vele grote componisten naar zijn hof haalde. Carl Philipp Emanuel Bach bijvoorbeeld. Deze zoon van Johann Sebastian werd door zijn collega's alom bewonderd. Mozart formuleerde het als volgt: Bach is de vader, wij zijn de kinderen. Zijn muziek ligt goed in het gehoor, maar zit vaak vol verrassende wendingen. Hij was een meester in de special effects van de muziek. Bijzonderheden die andere componisten alleen bij uitzondering gebruikten. Juist die durf, dat heel eigen geluid, maakt hem zo geliefd bij zijn collega's. En hoe dat uitpakt, hoort u nu in deze Symfonie voor Strijkers in C groot.

U hoorde kammerorkest Carl Philippe Emanuel Bach onder Hartmut Hähnchen in de symfonie voor strijkers in C groot van Carl Philippe Emanuel Bach. Het allerbelangrijkste voor Carl Philippe Emanuel was eerlijke expressie. Men moet vanuit de ziel spelen en niet als een gedresseerde vogel. Dat zei hij niet zomaar op een feestje na een paar wijntjes. Hij zette het zwart op wit in een leerboek voor pianisten. Nergens is Bach ook persoonlijker en indringender dan in zijn klaviermuziek. Het liefst bespeelde hij het klavichord, een instrument waar de speler totale controle heeft over de toon. Helaas is het volume te gering voor openbare concerten. De piano was een goede tweede. Gelukkig voor Emanuel werd het instrument tijdens zijn leven steeds populairder. U hoort nu een van zijn composities, het smartelijk afscheid van het Silbermann klavier... en vrolijker Freude over de aanschaf van datzelfde klavier.

U hoorde Laure Colladan aan de fortepiano in Carlo Philippe Emanuel Bach. Bach vertegenwoordigt een heel nieuwe stijl. Zijn muziek is een breuk met de strenge kerkse barok van zijn vader. Toch horen we ook overeenkomsten. Net als zijn vader schreef Emanuel bijvoorbeeld ook oratoria. Het bekendst werd hij niet met een passie, maar met een werk over de wederopstanding en hemelvaart. Over precies deze tijd van het jaar dus. Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu begint met een sinistere ouverture voor strijkers. Jezus ligt nog in zijn graf, daarna staat hij op en verricht hij nog enkele daden.

De suite Napoleon van Honegger werd gespeeld door het Tsjechoslowaakse Radio Symfonieorkest Bratislava onder leiding van Adriano. Ook niet onbelangrijk voor deze serie is de beroemde historische roman van Victor Hugo. Ik heb het over Les Misérables. De slag bij Waterloo tot en met de Parijse opstand van 1832. Dat wordt allemaal mooi beschreven in deze roman. In 1934 ging de partéfilm Les Misérables van Raymond Bernard met Jean Valjean, Harry Bauer. En ook voor deze film schreef Honegger de muziek en daarna ook weer een suite. Luistert u naar het Tsjechisch-Slovaaks Radio Symfonieorkest, wederom onder leiding van Adriano.

Adriano dirigeerde het Tsjechisch-Slovaaks Radio Symfonieorkest Bratislava met Arthur Honegger's suite Les Misérables. En dan nu een mars uit de tijd van Napoleon III. La musique des gardiens de la paix, onder leiding van Louis Thillet, speelt Bolero Imperial van de totaal onbekende componist Édouard Ernst in de versie van Désiré Dondaine.

En dat was tot besluit Bolero Impérial van Édouard Ernst met de La Musique des Gardiens de la Paix onder leiding van Louis Thillet. Tot zover deze eerste aflevering van de serie Oorlog en Vrede. Een nieuwe serie bij de Concertzender in een proloog, 11 delen en een epiloog. En dat wordt voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. De muziek die u heeft gehoord is afkomstig van één cd. En omdat we nog tijd over hebben en omdat we op deze cd ook nog één track over hebben, laten we die natuurlijk graag even horen. De titel is Marche Funèbre.

U luistert naar de Concertzender. Voor luisteraars die geïnteresseerd zijn in de programmering van de Concertzender, want wij zenden uit 7 dagen in de week, 24 uur per etmaal. En dat doen we met vele vrijwilligers en die willen graag met u door blijven gaan met het uitzenden van al deze mooie programma's. Word daarom vriend of donateur van de Concertzender. Kijk op onze website hoe u dat kunt doen, www.concertzender.nl.

U luistert naar de Concertzender. Vandaag beginnen we met een nieuwe serie getiteld Onbekend is onbemind. Daarin staat muziek centraal van onbekende of minder bekende componisten. We beginnen met muziek van eigen bodem. Allereerst staan we stil bij Bernard van den Sichtenhorst Meijer. Hij leefde van 1888 tot 1953. Hij was vooral beroemd om de biografie van Jan Pieterszoon Swedinck, die verscheen in 1934. In 1928 schreef van den Sichtenhorst Meijer een heel moderne en ongebruikelijke tweede pianosonate. U hoort pianist David Kuiken.

Pianist David Kuiken speelde de tweede pianosonate van Bernard van den Sichtenhorst-Meyer. Dezelfde pianist speelt nu van dezelfde componist Gezichten op den Fuji uit 1919. In dit impressionistische werk liet de componist zich inspireren door de beroemde Japanse vulkaan de Fuji. In die tijd was Bernard, de componist Bernard, een beroemdheid in het Verre Oosten.

Orchestre Lamoureux speelde onder leiding van Yutaka Sado drie orkestwerken van Emmanuel Chabrier. Soyeuse Marche, Habanera en Bourrée Fantastique, uitgebracht overigens bij Erato. En tot besluit van deze componist van de maand met werk van Emmanuel Chabrier, twee aria's uit de opera L'Étoile. U hoort de sopraan Leslie Garrett samen met de Royal Philharmonic Concert Orchestra onder leiding van James Holmes.

0: Wij besloten deze componist van de maand met werk van Emmanuel Chabrier met twee aria's uit de opera L'Étoile. Ze werden uitgevoerd door Leslie Garrett, sopraan, samen met de Royal Philharmonic Concert Orchestra onder leiding van James Holmes. Dit werk is overigens terug te vinden bij het label Sylvia Records. En dan vermeld ik u nog dat deze aflevering werd samengesteld door Egbert Randewijk.
1: Wereldmineralen. Op de tweede en vierde vrijdagavond van de maand van 10 tot 11 combineert diverse genres wereldmuziek. Met oog voor de actualiteit en in verrassende combinaties. Luisteren dus naar Wereldmineralen.

Bij de concertzender kunt u nu luisteren naar Zwerver door de klassieke periode. U hoort muziek van Joseph Haydn. We beginnen met zijn Missa Sancti Bernardi di Offida. De bekende misdelen worden uitgevoerd door Jurg Hering, tenor, Harry van der Kamp, bas, solisten van het Tulzer Knabenkoor en het Tulzer Knabenkoor, met op orgel Jeffrey Lancaster. Tafelmuziek en dit alles onder leiding van Bruno Weil.

Dat was Haydn's 39e symfonie in G-klein. Ik vind dit steengoeie muziek. Waarom hoor je hem nooit in de concertzaal? We slaan 6 jaar over, dan zitten we in 1773. Mozart is 17 en het ziet er niet naar uit dat hij in zijn geboortestad Salzburg een fatsoenlijk betaalde baan als muzikus kan krijgen. Hij is op dat moment wel concertmeester van het hoforkest van de aartsbisschop van Salzburg, maar hij vindt dat niet zo prettig omdat hij voortdurend viool moet spelen. Zijn gevoelige oren kunnen niet goed tegen het scherpe geluid van de hoogste snaar. En hij krijgt maar een schijntje als honorarium. Vader Leopold Mozart heeft het hoog in de bol over zijn begaafde zoon. Daarom reizen vader en zoon in juli naar Wenen, hopend op een betere aanstelling voor Wolfgang. Leopold is een echte netwerker en ze leggen het ene bezoek na het andere af. Wolfgang vindt het allemaal wel leuk. Hij schrijft kolderieke brieven aan vrienden en aan zijn zus Nannerl thuis in Salzburg. Ik lees er een voor. Hodier nous avons begegnet per strada dominum Edelbach, welcher uns divoi compliment ausgerichtet hat, et qui sich tibi et tamer empfehlen lässt. Adio. Een mengsel van Latijn, Italiaans, Frans en Duits. De vertaling luidt: vandaag kwamen we op straat Herr Edelbach tegen, die ons de groeten deed en die de groeten doet aan jou en je mama. Dag. Al die talen, die had Mozart overgehouden aan zijn jarenlange zwerftochten als kind door Europa. Een ander briefje ondertekent hij met Gnachflo Trazom. Ja, dat is zijn naam in omgekeerde volgorde. Ook wel leuk als je leest dat vader Leopold door zijn dochter Nannerl in Wenen op pad wordt gestuurd om voor haar een hypermodern corselet te kopen dat je in Salzburg nog niet kan krijgen. Leopold was een nogal stijve man en hij zal wel 3 keer hebben moeten slikken voor die een lingeriewinkel binnenging. Vader en zoon Mozart gaan zelfs hoopvol op audiëntie bij keizerin Maria Theresia. Ze worden daar zeer koeltjes ontvangen. De zittende hofcomponisten waren bang voor concurrentie en ze hadden op de keizerin ingepraat. Dus qua banen voor Wolfgang levert het bezoek aan Wenen niets op, maar muzikaal des te meer. Het strijkkwartet is op dat moment het populairste genre. Het is in die tijd een soort Spotify. Opera's, hele symfonieën, niets is veilig. Ze worden allemaal bewerkt voor dit huiselijke medium. Het is natuurlijk ook weer een geldkwestie. Een operagezelschap of een symfonieorkest is natuurlijk oneindig veel duurder dan 4 strijkers. Luister maar even naar een bewerking van een duet uit Mozarts opera Don Giovanni.

Ja, maar er wordt ook heel veel nieuwe muziek geschreven, speciaal voor het strijkkwartet. In Wenen circuleren er veel partituren van degene die het genre groot heeft gemaakt. Haydn heeft dan net een revolutionaire reeks van 6 kwartetten geschreven. Er zijn nog steeds veel mensen die Haydns muziek betitelen als wel aardig of braaf. Schumann heeft een keer geschreven dat je van Haydn niets nieuws kon leren. Hij vergeleek hem met een oude huisvriend die we allemaal hartelijk en met respect begroeten, maar die niets interessants meer te melden heeft. Aan dit soort vooroordelen hoop ik in deze uitzendingenreeks iets te gaan doen. Nou, luister maar eens naar het eerste en het derde deel van Haydn's strijkkwartet opus 20 nummer 5. Vertoont, net als die symfonie, ook weer de Sturm und Drang kenmerken. Volop heftige emotie en tragiek.

Ja, echte Unterhaltungsmusik. Graaft niet diep en geeft de hoofdrol aan de viool. Dat kabbelt gezellig zo nog een tijdje door. Maar dan klinkt ineens het langzame deel van het zesde duo van Michael Haydn. De gesprekken verstommen, men kijkt richting de muzici en plotseling wordt er aandachtig geluisterd.

Na dit duo wordt er enthousiast geapplaudisseerd. Dit is diepzinnige, rijke muziek, fantastisch gecomponeerd voor twee instrumenten. Als aartsbisschop Colloredo had geweten wie dit stuk heeft geschreven, was hij heel wat minder enthousiast geweest. Wat was er dan gebeurd? Mozart is dus op bezoek bij zijn vader in Salzburg, onder andere om zijn vrouw aan hem voor te stellen. En Mozart zoekt daar ook oude vrienden op, waaronder Michael Haydn. En die zit in een moeilijk parket. De aartsbisschop heeft 6 duo's bij hem besteld. Michael heeft er 4 afgekregen, maar nu zit hij muurvast. Misschien ook door zijn drankprobleem, want hij zat geregeld dronken achter het orgel. Maar misschien was hij ook gewoon ziek. De aartsbisschop, die ongeduldig wordt, heeft al gedreigd om zijn salaris in te houden als die duo's niet op tijd afkomen. En dan zegt Mozart, nou, laat mij maar even. En componeert in een vloek en een zucht 2 meesterlijke duo's. Ze verschijnen in druk onder Michael Haydn's naam. Daarom hebben ze pas later ontdekt dat 2 van de 6 duo's niet van Michael Haydn zijn, maar van Mozart. We zijn alweer bijna door de tijd heen. Bedankt voor het luisteren, ook namens technicus Ronald Visser. Feedback is welkom. Stuur een mailtje naar thijs.bonger@concertzender.nl.

thijs.bonger@concertzender.nl. Op 1 mei zit ik hier weer en dan gaan we verder met Geniale Muziekvrienden. Een programma over wat Haydn en Mozart aan elkaar hebben gehad. Ja, nog even een PS'je. Wat Haydn's symfonie nummer 39 betreft, die we aan het begin draaiden, had ik ongelijk. Want de Philharmonie Zuid-Nederland, die speelt hem zeer binnenkort. 11 mei doen ze dat in Maastricht, 12 mei in Eindhoven, 13 mei in Den Bosch, 16 mei in Venlo en 18 mei in Breda en 19 mei tenslotte in Heerlen. Dus gelukkig is er iemand zo verstandig geweest om die symfonie eindelijk eens een keer op het programma te zetten. Want, nou nogmaals, ik vind hem zeer de moeite waard. Tot de volgende keer.

Dag luisteraar, u luistert naar het programma Vlaamse Meesters op de Bok. De Vlaamse meesters uit de titel van deze reeks zijn de Vlaamse toonaangevende dirigenten van vandaag. In elk programma stellen we één van ze aan u voor. Vier zomerprogramma's zijn dit dus en vier dirigenten. En ik heb het dan over Sigiswald Kuiken, Philippe Herrewegen, René Jacobs en Jos van Immerseel. Dit is Vlaamse Meesters op de Bok, aflevering 1 met Sigiswald Kuiken. Hij vierde in februari van dit jaar zijn 80ste verjaardag. In zijn beginjaren als violist werd hij wel eens beschouwd als een goede Belgenmop, maar die tijd ligt ver achter ons. Sigiswald Kuiken kwam al op zeer jonge leeftijd in contact met oude muziek. Door zelfstudie maakte hij zich vertrouwd met 17e en 18e eeuwse speeltechnieken en interpretatieconventies voor viool en viola da gamba. In 1969 herintroduceerde Sigiswald Kuiken de authentieke speelwijze voor barokviool, waarbij het instrument niet onder de kin geklemd wordt, maar vrij op de schouder ligt. In 1972 richtte hij onder impuls van Gustave Leonhard het barokorkest La Petite Bande op, het begin van een glorierijke periode. Kuiken past gaandeweg belangrijke vernieuwingen toe in de uitvoering van de religieuze muziek van Johann Sebastian Bach. Er is geen koor, maar een solistisch vocaal kwartet en een al even slanke instrumentale bezetting. Helderheid, transparantie en precisie winnen erbij, vindt Sigiswald Kuiken, die voorts grote aandacht besteedt aan de correcte declamatie van de tekst. De aanpak van Kuiken met kleine bezetting wordt vastgelegd in een 17-delige reeks cd's met de cantates, alle cantates van Johann Sebastian Bach. Dit is La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuiken met de 7-delige cantate Es ist das Heil uns kommen her, Bachwerkenverzeichnis 9, een cantate voor de zesde zondag na het feest van de Heilige Drievuldigheid. U hoort Midori Suzuki, sopraan, Magdalena Kojena, mezzo-sopraan, Knut Schoch, tenor en Jan van der Krabben, bariton. Luisteren we naar de muziek van Bach zoals hij in de tijd van Bach klonk.

We luisterden naar de cantates Es ist das Heil uns kommen her, Bachwerkenverzeichnis 9, een cantate voor de zesde zondag na het feest van de Heilige Drievuldigheid. U hoorde Midori Suzuki sopraan, Magdalena Kozena mezzosopraan, Knut Schoch tenor en Jan van der Krabben bariton. En natuurlijk La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuiken. In 1996 richt Sigiswald het Kuiken strijkkwartet op. Het bestaat uit hemzelf, François Fernandez Viool, de echtgenote van Sigiswald, Marleen Tiers, altviool, en Wieland Kuiken, zijn broer, cello. Het ensemble concentreert zich op de kwartetten van Haydn en Mozart. De spelers zijn internationaal bekend om hun belangrijke bijdrage tot de meer authentieke en historisch gefundeerde speelwijze van de strijkinstrumenten. Ze zijn ook solistisch en in andere combinaties werkzaam. Sinds 1986 trad het Kuiken strijkkwartet op in bijna alle landen van Europa en ook in Australië, de Verenigde Staten en Japan. Sigiswald Kuiken houdt zeer van de muziek van Joseph Haydn. Bij Harmonia Mundi brengt hij met La Petite Bande de cello-concerto's en de Sinfonia Concertante van Haydn uit. Voor dit programma, de eerste aflevering van Meesters met een stokje, koos ik voor het celloconcert in C groot, met als delen Moderato, Adagio en Allegro Molto. U hoort Hidemi Suzuki cello, Patrick Beaugirot hobo en Marc Vallon fagot en La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuiken.

Dat was de eerste symfonie in C-klein van Nikolai Myaskovsky. U hoort het Staatssymfonieorkest van de Russische Federatie onder leiding van Yevgeny Svetlanov. Hetzelfde orkest gaat verder met een vroegwerk van Myaskovsky, Hulpigungs-ouverturen.

Het Staatssymfonieorkest van de Russische Federatie onder leiding van Yevgeny Svetlanov in Hupigungs Ouverture van Nikolai Myaskovsky. Tot slot van dit eerste deel over Nikolajewitsch Myaskovsky. Voor meer informatie kunt u terecht bij c.vanacht@online.nl. De programmamaakster van dit uur, Cassandra van Acht. Tot aan het volgende uur. Muziek van Myaskovsky, een deel uit zijn Sinfonietta opus 10.

Bij de Concertzender bent u weer welkom bij een nieuwe aflevering van Sans Souci. Het is een nieuw concertzenderprogramma dat gericht is op de klassieke en pre-klassieke muziek. En de opzet is om flink de breedte in te gaan. Zo willen we veel aandacht besteden aan minder bekende componisten aan kleine hoven, vroege voorlopers, late navolgers, aan componisten uit hoeken van Stockholm tot Sint-Petersburg en New York. Maar uiteindelijk komen we dan toch terecht weer bij Mozart. Hij is tenslotte beroemd geworden en we weten inmiddels waarom. Hoe u Mozart kent, dat hangt natuurlijk af van uw muzikale achtergrond. Althans, dat kan. Hebt u lange tijd genoeg pianoles gehad, dan kent u waarschijnlijk zijn pianosonates. Zingt u in een oratoriumvereniging, dan bent u misschien beter bekend met zijn missen. En als u bijvoorbeeld klarinet of oboe heeft leren spelen, dan is er een goede kans dat u Mozarts blaasmuziek kent. Mozart schreef graag en veel voor blazers, maar om de een of andere reden is deze muziek veel minder bekend dan zijn symfonieën en pianoconcerten. Nou, dat moest maar eens veranderen. Het komende uur hoort u verschillende blazerstukken van Mozart. Te beginnen met een divertimento in bis groot dat Mozart schreef op 17-jarige leeftijd.

Deze aflevering van Sanssouci begonnen we met het divertimento in Bes Groot, KV 186 van Wolfgang Amadeus Mozart. U hoorde Henk de Graaf, Jan Jans op klarinet, Remco de Vries en Sandra Zoe Hobo, Ron Tijhuis en Irma Kort op de Engelse horen, Martin van de Merwe en Jos Buurman op de horen, Johan Steinman en Dimfna van Doremalen, die bespeelde de fagot. Bent u helemaal compleet geïnformeerd. In zijn late tienerjaren schreef Mozart meer van dit soort werken. Vermoedelijk zijn ze bedoeld als tafelmuziek voor een rijke opdrachtgever. En dan denken we in het bijzonder aan zijn broodheer, de Salzburgse aartsbisschop Colloredo. Het volgende divertimento, dat staat in F groot, schreef Mozart op 19-jarige leeftijd. Het stuk is gedagtekend op juli en heeft vermoedelijk geklonken bij een feestelijke gelegenheid buitenshuis.

En dit divertimento in F groot KV 213 van Mozart werd gespeeld door Han de Vries en Carlo Ravelli. Hobo, Joop Meijer en Jan Petershoorn en Joop Terwij en Henk de Wit van God. Op 25-jarige leeftijd brak Mozart met die aartsbisschop. Hij wilde niet langer de livrei van deze broodheer zijn, maar vestigde zich als vrij componist in Wenen. En ook daar schreef hij blaasmuziek. Nu werd de muziek voor blazers doorgaans geacht feestelijk en niet al te diepgravend te zijn, maar in zijn late jaren trok Mozart zich daar heel weinig van aan. De serenade in C klein is somber en doet qua ernst niet onder voor zijn strijkkwartetten. Waarvoor Mozart het stuk schreef is niet bekend, maar het zal vast niet zijn voor een feestelijk diner.

Dat was hem. 50 minuten lang het eerste gedeelte van het Requiem van Gossec hier op de Concertzender. In het kader van de nieuwe serie, de serie over het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik, het 50-jarig bestaan daarvan. U hoorde Lia Rottier, de sopraan, Jacqueline Lamy, mezzo-sopraan, Francine Bastianelli, de alt, Roland Bufkens, de tenor, Louis Hendricks, de bas en Anne Fraudebis op het orgel. De koren van het RTB en het BRT en Jacques Koetman dirigeerde het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Dan moeten we dit uur natuurlijk nog wel even volmaken. En dat gaan we doen met het tweede deel uit het harpconcert van Jozef Jonge. Opus 129 is dat om precies te zijn. Mireille Vloer hoort u op de harp in het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Onder leiding van Fernand Quinet. Is dit...

U luistert naar het programma van de Concertzender. En we beginnen meteen met een nieuwe serie, Latijns-Amerika en Curaçao. En deel 1 heeft de titel Fiesta Criolla. In het eerste gedeelte van deze serie reizen we door Latijns-Amerika. En dat doen we in dit eerste deel met de Württembergische Philharmonie Reutlingen onder leiding van Gabriel Castagna. We beginnen met de kleurrijke Fiesta Criolla van de Argentijn Manuel Gomez Carrillo. En we bevinden ons nu in het noorden van Argentinië in de omgeving van Santiago del Estero. De Argentijnse componist schreef dit werk in 1934 voor piano en in 1941 kwam er een orkestversie.

En dat was Fiesta Criolla van Manuel Gómez Carrillo. Gabriel Castagna dirigeerde de Württembergische Philharmonie Reutlingen. En dezelfde uitvoerenden gaan nu terug naar het einde van de 19e eeuw en staan stil bij de Argentijnse componist Alberto Williams. De componist studeerde in Parijs en voordat hij weer terugging naar Argentinië, schreef hij in 1889 deze concertouverture, Un grand adieu.

De Primera Obertura Concerto van Alberto Williams werd gespeeld door de Württembergische Philharmonie Reutlingen onder leiding van Gabriel Castagna. De Braziliaan Francisco Mignone neemt ons nu mee naar de Afro-Braziliaanse wereld. En dat horen we in zijn exotisch getinte orkestwerk Congada. Maar aan de andere kant horen we ook Italiaanse elementen, want zijn vader was een Italiaanse fluitist.

Gabriel Castagna dirigeerde de Württembergische Philharmonie Reutlingen met Congada van de Braziliaan Francisco Migone. En we keren weer terug naar de Manuel Gomez Carrillo. Deze muziekethnoloog publiceerde heel wat boeken over de volksmuziek van Noord-Argentinië. Daar draait het ook om in de Rapsodia Santiaguena. Net als Fiesta Criolla is het een oorspronkelijk geschreven werk voor piano. De Rapsodia schreef de componist in 1920 en in 1922 de orkestversie. De titel slaat op Santiago del Estero, waar de componist geboren is, en in 1943 verhuisde hij naar Buenos Aires.

Nou, een forse aardbeving. Dit waren delen uit de strijkkwartetversie van Haydn's Sieben letzten Worte. In deze versie wordt het stuk trouwens erg vaak uitgevoerd. Bij deze bewerking bleef het trouwens niet, want iemand, we weten niet wie, waarschijnlijk een leerling, heeft er ook nog een pianobewerking van gemaakt, onder het toeziend oog van Haydn. En die nam die bewerking later ook mee naar Engeland. En die pianobewerking zorgde ervoor dat Haydn's onverwoestbare muziek ook in de huiskamers klonk. Nou, ook namens technicus Ronald Visser, bedankt voor het luisteren. En we horen tot slot fortepianist Bart van Oort. En ja, als je wil reageren op deze uitzending, stuur dan even een mailtje. thijsbonger@concertzender.nl

U bent afgestemd op de Concertzender. Welkom bij De Klassieke Neven. Een nieuw programma van een nieuw programma van een nieuwe programmasamensteller Robert-Jan de Neven. Met muziek uit de echte klassieke periode. Onder muziekwetenschappers zal er altijd wel iemand zijn die het er helemaal niet mee eens is. Maar wij hebben ervoor gekozen om in dit programma uitsluitend de klassieke muziek in heel nauwe zin een plek te geven. Niet alleen bekenden als Haydn, Mozart, Schubert, maar ook hun minder prominente tijdgenoten. En dat alles uit een tijdperk dat begrensd wordt door de dood van Bach, en dat was in 1750, en die van Schubert in 1828. Eigenlijk een beetje saai, zo'n inperking. Maar we gaan ervoor zorgen dat het tegendeel zal blijken. Want het is gewoon lekkere, maar bovenal prachtige muziek die in die tijd geschreven is door muzikale genieën. Allereerst gaan we luisteren naar een compositie van Franz Schubert, An die Musik, D547. En Ellie Ameling, sopraan, en Jörg Demus zal het op de piano begeleiden.

U hoorde aan die muziek, D547 van Franz Schubert. Het werd gezongen door Ellie Ameling sopraan en Jur Demus piano. Daar gaat het dus om. De muziek en M, muziek met een grote hoofdletter. En de afwisseling. Neem Schubert bij wie we toch beland zijn en zijn liederen. Een wat langer verhaal vertellen kan hij ook. Over een eenzame winteravond. U gaat wederom horen een compositie van Franz Schubert, Der Winterabend, D938. En wordt gezongen door Robert Hol, bas, en Roger Finbol, piano.

U hoorde Der Winterabend, D938, van Franz Schubert, gezongen door Robert Holbas, begeleid door Roger Finbol piano. De opzet van dit nieuwe programma is om u mee te nemen dwars door de klassieke tijd. En dat doen we dan meestal zonder thema of gekunstelde bruggetjes met muziek waarvan wij vinden dat die goed matcht. Een ander uitgangspunt van dit programma is dat we de uitvoeringen zoveel mogelijk door Nederlandse muzici willen laten horen. Nog een topper uit die periode. Joseph Haydn. Bij hem denk je al snel aan zijn talrijke symfonieën of strijkkwartetten in opdracht van zijn broodheer Graaf Esterhazy geschreven. Dat is trouwens wel een opmerkelijke kant aan deze afgepaalde periode. Het is de tijd waarin de componisten zich van loonslaaf, ja eigenlijk tot, zoals het tegenwoordig heet, ZZP'er ontwikkelde. De bijnaam Zonsopgang ontleed het kwartet natuurlijk aan de aanzwellende eerste noten van het stuk. We gaan luisteren naar het strijkkwartet opus 76, nummer 4 in Bes Groot, hoop nummer 3, 78 van Joseph Haydn, uitgevoerd door het Orlando Quartet in de oorspronkelijke bezetting uit de jaren 80 van de vorige eeuw. Ist van Parkanji, Heinz Oberdorfer, Ferdinand Erblich en Stefan Metz.

Dit is de Concertzender met deel 2 van onze serie De Eerste Wereldoorlog. En we gaan verder waar we in deel 1 gebleven zijn, namelijk met de Eerste Symfonie, oftewel de Gothic van Havergal Brian. Hij leefde van 1876 tot 1972. We beginnen met het Ludex Crederis Esse Venturus uit het tweede deel, het Te Deum. En daarmee zijn we pas echt beland in de Eerste Wereldoorlog, compleet met de vier fanfareorkesten. Daarna volgt nog het Te Ergo Quesumus. Dat begint lyrisch, maar uiteindelijk breekt de chaos uit en wordt het donker, gitzwart. En tenslotte blijft alleen het koor over. U hoort Susan Gritton, sopraan, Christine Rice, mezzo-sopraan, Peter Oti, tenor en Alistair Miles, bas. Diverse Britse koren, David Good, orgel,

U heeft geluisterd naar de compositie Pan, opus 43, van de Tsjechische componist Vítězslav Novák. En daarmee komen we aan het einde van deze uitzending. Samenstelling was in handen van Egbert Randewijk.

U luistert naar de Concertzender en wij gaan beginnen met een nieuwe serie van Cassandra van Acht. Een serie rond Masumi Nagasawa en haar bijzondere harpen. Deel 1 dus, en die is gefocust op de muziek van Jan Ladislav Dušek, die leefde van 1760 tot 1812. Een nieuwe serie dus, waarin de Japans-Nederlandse harpiste Masumi Nagasawa centraal staat. En het gaat vooral om haar uitvoering op de historische enkelpedaalharpen uit de 18e en 19e eeuw. En daarnaast horen we ook nog andere bijzondere instrumenten. We beginnen dus met de Tsjechische componist en pianist Jan Ladislav Dušek. En deze componist is in 1786 in Parijs en daar ontmoet hij ook zijn landgenoot en collega Jan Krietel Krumpholz. Voor de vrouw van deze componist, Anne-Marie Krumpholz, een virtuose harpiste overigens, schreef hij in deze tijd 6 sonatines. Masumi Nagasawa speelt nu op een enkelpedaalharp de eerste 3 sonatines van Dušek.

Dat waren de sonatines 1, 2 en 3 van Jan Ladislav Dušek, wiens muziek centraal staat in deze eerste aflevering van de serie Masumi Nakasawi en haar bijzondere harpen. En zij speelde dit werk ook en zij gaat ook verder, want u hoort nu de sonatines 4, 5 en 6 van Dušek.

U hoorde 6 sonatines voor harp opgedragen aan Madame Krumpholz. Sonatines geschreven door Jan Ladislav Dusek. En de harpiste Masumi Nakasawa speelde nog de 6e en laatste sonatine op een enkel pedaal harp. En intussen is Jan samen met zijn geliefde Annemarie Krumpholz gevlucht naar Londen. En daar ontmoet hij Domenico Corri en zijn dochter Sofia. Jan en Sofia stapten in 1782 in het huwelijksbootje. En uit deze tijd is de tweede sonatine opus 34. En ook deze keer wordt die gespeeld door harpiste Masumi Nakasawa op een enkel pedaalharp.

0: uit het strijkkwartet, opus 18, nummer 2 in G groot. Van Beethoven hoorde u het tweede deel Adagio Cantabile. En het Vermeer kwartet speelde dit prachtige stuk. En dat hele kwartet gaat u ergens dit jaar natuurlijk helemaal mogen beluisteren. Dus dat is heel mooi. We zijn vandaag, ben ik samen met Aukeline van Hoytema aan het praten over het leven van Beethoven. En je tipte het al even aan dat de doofheid van Beethoven, dat heeft natuurlijk een enorme impact gehad. Wanneer begon dat? Wat waren de eerste tekenen?
1: Ja, hij heeft een brief geschreven aan zijn broers, Karel en Johan. En dat heeft hij gedaan op 6 oktober 1802. En die brief staat bekend als het Heiligenstadt Testament is het. En daar beschrijft hij dus zijn doofheid en hoeveel verdriet hem dat doet. Ik zal een paar woorden uit citeren. O mensen die mij beschouwen of beschrijven als onvriendelijk, weerbarstig of zelfs voor mensenhater houden, welk een onrecht doen jullie mij aan? Want jullie beseffen niet om welk verborgen reden ik zo op jullie overkom. Hoewel geboren met een temperament vol vuur en levenslust en zeker niet afkerig van de verstrooiingen die de maatschappij te bieden heeft, was ik toch al snel genoodzaakt mezelf af te zonderen en in eenzaamheid te leven. Telkens als ik me daaroverheen wilde zetten, helaas hoe wreed, werd ik dan teruggedreven door de droeve ervaring van een verslechtering van mijn zwak gehoor. En toch kon ik mezelf er niet toe brengen tegen de mensen te zeggen: spreek harder, schreeuw, want ik ben doof. Helaas, hoe zou ik in staat zijn gewag te maken van de zwakte van een zintuig dat bij mij meer dan bij een ander wel in perfectie aanwezig zou moeten zijn? Een zintuig dat ik eens in de grootste mate van perfectie bezat. Een perfectie zoals slechts weinigen in mijn vak bezitten of ooit bezeten hebben. Werkelijk, ik kan het niet. Maar welke vernedering als iemand naast mij staande in de verte een fluit kon horen en ik niet. Of als iemand een herde hoorde zingen en ik alweer niets hoorde. Zulke ervaringen brachten me bijna tot vertwijfeling. En ik heb op het punt gestaan een eind te maken aan mijn leven. Het enige dat mij weerhield was mijn kunst. Het leek me eenvoudig onmogelijk de wereld te verlaten voor ik alle werken had geproduceerd tot het componeren waarvan ik mij geroepen voelde. Ja, dat is echt een testament. Hij heeft er niet uit willen stappen, hoe onmogelijk het ook was, dat die doofheid, omdat hij nog zoveel te zeggen had. En dit was 6 jaar nadat hij dus de eerste tekenen had gekregen van die doofheid. Dus in 1802 had hij al 6 jaar achter de rug van ellende.

0: En dat is natuurlijk al door erger geworden. En ik vraag me altijd af, en ik niet alleen hoor, heel veel mensen. Wat zou er gebeurd zijn als Beethoven niet doof was geworden? Zou hij dan toch op de meer klassieke manier zijn doorgegaan en niet die geweldige stap hebben gemaakt naar de romantiek? Een stap waarop alle componisten na hem hun werk gebaseerd hebben eigenlijk. Hoe belangrijk is het eigenlijk niet geweest dat hij doof is geworden?
1: Alsof hij door die doofheid zijn innerlijke wereld beter kon beschouwen?
0: Ja, en uitbouwen. Ja. En experimenteren. En allemaal moderne zaken kon verzinnen. En echt zijn fantasie en de vorm uit kon breiden. In ieder geval heeft er misschien toch ook wel wat aan gehad. Ja. Hoewel het hem natuurlijk uitermate verdrietig heeft gemaakt. En ook vreselijk mensenschuw. En dat einde is natuurlijk vreselijk geweest. Hij kon niet meer dirigeren. Achter hem stond een andere dirigent, violist, om het orkest in de hand te houden. En je moest hem omdraaien als applaus werd gegenereerd door het publiek. Want hij hoorde het niet. In ieder geval allemaal van die hele vernederende dingen. Hij raakte er ook uit. Dat heeft hij allemaal mee moeten maken. En dat maakte hem natuurlijk een heel moeilijk mens voor anderen.
1: Ja, want een beroemd beeld van hem is natuurlijk dat woeste hoofd. Inderdaad, met een soort bittere trek. Denk je dat dat inderdaad ook ontstaan is door die doofheid?
0: Ik denk het wel. Ik denk dat het er misschien wel een beetje in zat, omdat hij mensenschuw was. Maar dat is natuurlijk heel erg verergerd door die doofheid. Hij verzorgde zichzelf ook slecht. Daar zijn veel getuigenissen van. Maar er zijn ook getuigenissen van dat hij een hele mooie garderobe had. Hè? Mooie pakken. Dus aan de ene kant wel. En de andere kant, hij werd natuurlijk steeds mensenschuwer. Naarmate hij dover werd. En zeker tegen het einde toe. Toen verzorgde hij zichzelf ook heel slecht. Ja. En als het personeel liep altijd weg. Dat behandelde hij natuurlijk niet al te aardig. Ja.
1: Hey, die hoorde die waarschijnlijk ook weer niet. Dus er ontstaan natuurlijk heel snel misverstanden. Dat kun je je heel goed voorstellen. Maar ik vind het prachtig wat je zegt over dat het misschien ook een kans is geweest, zijn doofheid, om zo te experimenteren en zulke belangrijke werken te schrijven, die we ook allemaal gaan laten horen. Ik vind het zo fascinerend. Dus ik moet het nog een keer zeggen. Alles komt voorbij in dit jaar 2020. Dat is ook nog zo prachtig. Je wilde heel graag ook nog iets vertellen over Beethoven en zijn theatermuziek, om het zo maar even te zeggen.
0: Hij heeft heel veel theatermuziek geschreven. Ook stukken in toneelstukken van anderen. Egmond is natuurlijk een beroemd voorbeeld. Maar zijn opera, dat vind ik echt toch een van de allermooiste opera's eigenlijk die er zijn. Ja. Terwijl het muziekstukken daarin, want het is een zingspiel, er wordt dus een gesproken woord, dat is niet een echte aantrekkelijke vorm meer tegenwoordig. Maar alle muzikale gedeelten zijn meesterwerken, maar echt zonder uitzondering. Daar is heel veel aan vooraf gegaan. En daar gaan we ook uitgebreid op in met Paul Korenhoff, die natuurlijk een echte opera-specialist is. En hij is begonnen en toen noemde hij het zelf Leonore, hè, naar de heldin van deze opera. En ik vind het wel leuk om even een kwartet te laten horen, het beroemde kwartet. Je denkt, zo staat het ook in de latere versie Fidelio. Maar als je goed luistert, dan vooral op het einde, daar zijn allemaal kleine veranderingetjes in de melodie, in een paar maten die langer zijn. En dat gaan we natuurlijk uitgebreid toelichten onder leiding van Paul Korenhoff.

0: Uit Leonore hoorde u het beroemde kwartet uit de eerste acte. Mir ist so wunderbar. U hoorde solisten samen met het orkest der Beethovenhalle onder leiding van Marc Soutreau. Ja, nu gaan we naar het laatste deel van zijn leven, het leven van Beethoven.
1: Moeten we het toch even over de negende hebben?
0: Ja.
1: De negende symfonie. De negende symfonie is natuurlijk uitzonderlijk, omdat daar ineens, dat was natuurlijk niet gebruikelijk, omdat daar een enorm koor en zangstuk in voorkomt. Maar hij heeft een voorstudie gemaakt. Daar zat ook een piano in, de zogenaamde koorfantasie. En dat is misschien aardig om daar toch ook iets over van te laten horen. Dan hoor je eigenlijk een hele vroege versie van de Ode aan die Freude.

0: En dat was een deel van de koorfantasie van Beethoven. Inderdaad, al een hele mooie vooruitwijzing naar de negende. Is het ook echt het allerlaatste stuk wat hij geschreven heeft?
1: Nee. Hij heeft in het laatste jaren toch ook nog de Missa Solemnis geschreven. En nog veel andere dingen. En hij heeft zelfs geprobeerd een tiende te schrijven, maar dat heeft hij dus niet meer gehaald. Vandaar dat de fobie van veel componisten, ja, om niet meer de negende te schrijven, want daarna is het afgelopen. Ja. Bij veel componisten ook.
0: Ja, ja.
1: Maar hij is gestorven onder hele nare omstandigheden. Hij is echt ziek geweest. Hij had de zogenaamde waterzucht. Dat was een eigenlijk te veel vocht vasthouden, doordat al zijn organen eigenlijk naar de knoppen waren. Hij had natuurlijk ook niet zo echt goed geleefd. Hij is dus heel erg liefdevol verzorgd door zijn vriend Schindler tot op het laatst. En zijn begrafenis schijnt een geweldig evenement geweest te zijn in Wenen. Hij had dus echt een hele, hele grote naam tijdens zijn leven. En dat kan niet elke componist zeggen. Het is ook een van de allerbelangrijkste mensen. Iedereen zegt dat ook wel, Beethoven. Nou ja, daar hoef je niemand uit te leggen. Maar hij is zo ongelooflijk belangrijk geweest, juist voor die overgang van de klassiek naar de romantiek. En dat willen we natuurlijk in al deze uitzendingen ook heel erg laten horen.
0: Een jaar lang, iedere werkdag, tussen 10 en 11, kunt u naar Leven Beethoven luisteren. Aukeline van Hoytema, heel veel dank voor deze toelichting. We gaan tot slot nog naar een klein fragmentje luisteren. Wat gaan we horen?
1: Nou, we zijn begonnen met variaties op piano. En op het laatste moment is hij weer teruggegaan naar de variatievorm. En voor piano. En dat zijn zijn Diabelli-variaties. En die gaan we nu beluisteren.
0: En daarmee sluiten we deze aflevering van Leven Beethoven af.

0: Welkom bij de Concertzender met een heel nieuw programma, Matchpoint geheten. En dat programma zal zondagochtend om de week van 10 tot 11 uur uitgezonden worden. Tegenover mij zit Jeffrey Match en hij is een gerenommeerd concertpianist. Hij heeft zo'n 50 cd's gemaakt, 2 Edisons gewonnen en hij was hoofddocent op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. En hij treedt regelmatig op, heeft hij me verteld. Jeffrey, welkom. Kun je mij vertellen wat je beoogt eigenlijk met dit programma?
1: Nou, het programma is een nieuw concept. De bedoeling is een kids eigenlijk om naar te luisteren, om muziek te beluisteren. Er wordt heel veel gespeeld natuurlijk, uiteraard, want muziek moet gehoord worden. Maar toch wordt er gesproken over de muziek. Er wordt een helpende hand gegeven voor mensen die misschien sommige stukken wat moeilijker vinden. Het wordt een programma met historische opnames. Ja. Dus in kort voor grote acts, voor liefhebbers van muziek. En ook zeker voor muzici, ook nog professional, maar ook amateurs.
0: Ja.
1: Juist om heel erg van de andere kant over muziek te bespreken, over pianisten, over niet alleen pianisten, maar ook alle andere instrumenten. Dus dat alles komt aan bod in kort.
0: En deze eerste uitzending, aan wie wil je veel aandacht besteden? Nou, aan welke componist?
1: Deze eerste uitzending wil ik de aandacht aan Nikolai Metner.
0: Ja.
1: En dat is een heel interessante componist, heel bijzonder boeiende componist. Hij wordt echt onderschat nog, want zijn werk is best voor de eerste keer te beluisteren ietsje ingewikkelder. Je moet eigenlijk dat een paar keer hebben gehoord. En dan komt heel veel terug. Dan krijg je eigenlijk veel terug van, ja, van deze ervaring. Het is helemaal interessant, want de eerste uitzending nu vandaag, dat gaat gebeuren met de pianoconcerto nummer 2 van Metner.
0: Ja.
1: En dat wordt gespeeld in een zeer unieke opname van Nikolai Metner zelf.
0: Ja.
1: En daar zal ik straks meer over vertellen. Maar de bedoeling is dat ook later in het volgende programma komt Rachmaninoff aan de beurt.
0: Okay.
1: En dus nu echt Metner.
0: Maar je noemde Nikolai, dus dat betekent ook dat het een Russische componist is, neem ik aan.
1: Ja, Nikolai Metner. Ja.
0: Oké, okay, goed. Nou, waar gaan we naar luisteren? En waar moeten we opletten?
1: En nu wil ik even als voorbeeld, want het is, als ik zei, sommige stukken zijn wat lastiger te beluisteren. Deze stuk heeft 3 delen. Het is een pianoconcerto.
0: Ja.
1: Het is een fantastische opname die is gemaakt in Londen.
0: Ja.
1: In de laatste jaren van zijn leven.
0: Ja.
1: Er is een heel verhaal hierachter. Ik kan even heel kort even iets over vertellen.
0: Vertel iets over hem.
1: Want Metner, die had een vreselijk moeilijke leven. Hij heeft op een gegeven moment Rusland verlaten. Hij is even dan teruggegaan om lessen te geven, want hij kon geen geld verdienen in de Westen.
0: Ja.
1: Uiteindelijk, met heel, heel veel week te laten eigenlijk, is hij toch in Londen terechtgekomen.
0: Ja.
1: En de Maharaj van Mysore, ja, die heeft hem even in handen genomen, want die vond de werk van Metner zeer bijzonder.
0: Ja.
1: En hij heeft Metner gevraagd, ik wil dat jij eigenlijk al je stukken opneemt. Dus hij heeft geregeld bij HMV, dus een van de grootste platenmerken in die tijd,
0: ja,
1: dat die zou al zijn werken kan opnemen. Ja. Ze zijn heel ver gekomen. Ze hebben al de 3 pianoconcerti opgenomen. En je moet je eigenlijk voorstellen, dat is allemaal gebeurd in een zeer korte tijd. Het is heel snel allemaal gegaan.
0: Ja.
1: Want het is een zeer kostbare zaak natuurlijk in die dagen. Om alle concertos, en dat waren moeilijke concertos, niet alleen voor piano.
0: En welke jaren spreken we dan precies ongeveer?
1: De jaar van deze opnames, dit is in 1936, deze opname van de Metner tweede concerto. De concerto werd geschreven in 1927.
0: Ja.
1: En er is een leuke verhaal die ik achteraan even wil laten horen. Dat vertel ik even straks over.
0: Okay.
1: Maar eerst wil ik, voor het beluisteren van deze concerto, juist een aantal van de themas even laten horen.
0: Heel goed.
1: De hoofdthema's, en dat wordt even nu gespeeld. Dus we krijgen eerst de allereerste thema van de eerste deel.
0: Ja.
1: En dat klinkt zo. So.

0: this. That is the, daar is de derde thema. En nu, dat heb ik wat langzamer gespeeld, expres om het even duidelijker te laten horen. U merkt wel straks als dat in de opname dat het nog veel sneller gaat. Maar dat is helemaal expres gebeurd. Want de bedoeling is goed de harmonie te kunnen beluisteren.
1: Ja.
0: Te weten precies hoe dat klinkt letterlijk. En dus nu kijken we de eerste thema van de tweede deel. Hier komt die nu.

Dus dat zijn de thema's. Nu luister u naar deze concerto en in deze opname van 1936. En dan hoort u de heel concerto achter elkaar met drie delen.

pianomuziek van Richard Wagner. Dit was zijn Fantasia in Vies Klein door Nina Kaftaradze. Einde ook van dit eerste deel bij de concertzender van onze serie Richard Wagner 200 jaar, samenstelling Cassandra van Acht. En dan sluiten we dit uur af met de pianist Martin Schiba. Hij speelt ook van Wagner Ankunft bei den Schwarzen Schwänen.

Dit is de Concertzender met Onbekend is Onbemind. De Belgisch-Amerikaanse dirigent en componist Frank van der Stucke ging vanuit de Verenigde Staten weer terug naar het land van zijn vader. Maar hij zou vooral actief zijn in Duitsland. In het Hoftheater van Weimar gaf hij een concert met eigen werken op 3 november 1883. Frank van der Stucke leefde overigens van 1858 tot 1929. Op het programma destijds in Weimar stond onder andere de symfonische proloog zu Heines Tragödie William Radcliffe. Dat werk is gebaseerd op het toneelstuk van Heinrich Heine. We horen een kleurrijk werk waarin Wagner, Liszt en Berlioz om de hoek komen kijken. In 1884 ging hij weer terug naar de Verenigde Staten. Luistert u nu naar Frank van der Stucke's kijk op Heines William Radcliffe. Bjart de Enge dirigeert het Vlaams Radioorkest.

Het Vlaamse radioorkest speelde onder leiding van Bjarte Engeset de symfonische proloog zu Heine's tragedie William Radcliffe. Dezelfde uitvoerende gaan nu verder met Scène Bruegelienne van Michel Brusselmans. De componist ging als kind van Parijs terug naar Brussel en later ging hij weer terug naar Frankrijk. Maar toch zou hij in zijn orkestwerken vaak stilstaan bij het Belgische leven. Zoals in dit werk, waarin 5 taferelen van Pieter Bruegel de Oude centraal staan.

Dat was tot besluit Salome's Dans van de Zeven Sluiers. Niet van Richard Strauss, maar van Floor Alpaerts. Ook nu dirigeerde Bjarte Engeset het Vlaamse Radioorkest. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit programma dat voor de Concertzender wordt samengesteld door Cassandra van Acht. We hebben nog een toegift, Nacht en Morgen ontwaken aan de netten van Renaat Veremans. Nog één keer het Vlaams Radioorkest onder leiding van Bjarte Engeset.

Welkom op de Concertzender en dit is een uur Radio Romantica. Een uur dat gevuld is met drie totaal verschillende solowerken uit de romantiek. De werken hebben overigens wel het een en ander met elkaar te maken. Om te beginnen kunt u luisteren naar het tweede celloconcert in A kleine terts, opus 4 van Wilhelm Fietsenhagen. Als componist is Fietsenhagen eigenlijk vergeten, maar in zijn tijd, en dan heb ik het over ongeveer de laatste kwart van de 19e eeuw, in zijn tijd was hij een gevierd cellist van Londen tot Moskou. En zijn tweede celloconcert uit 1870 heeft als bijnaam Fantastiek. En daarin toont Fietsenhagen zijn melodische inventiviteit. Hij laat de cello zingen en gebruikt het orkest op virtuose wijze. De solist in dit sympathieke stuk is de Duitse cellist Alban Gerhardt, die graag het minder bekende repertoire speelt. Gerhardt wordt begeleid door het Deutsches Symphonieorchester Berlin onder leiding van Stefan Blunier. En er zijn drie delen: Maestoso, Andante en Allegro Moderato.

U hoorde het tweede celloconcert van Wilhelm Fietsenhagen uit 1870. Deze tegenwoordig vergeten componist was een autoriteit op het gebied van cellospelen in heel Europa in de late 19e eeuw. Hij gaf onder andere les in Moskou en daar ontmoette hij Pjotr Iljitsch Tchaikovsky. De Russische componist was erg blij met de uitvoering van Fietsenhagen van zijn strijkkwartetten. En dus droeg Tchaikovsky zijn nieuwe compositie, en dat waren de zogenaamde rococo-variaties, aan hem op. Maar daar kreeg hij spijt van. Want Fietsenhagen nam het rode potlood en veranderde de compositie drastisch. Hij zette het hele manuscript op zijn kop. En dit tot groot ongenoegen van de componist en de uitgever. Toch op de een of andere manier legde ze het toch bij en legde zich er ook bij neer. En de rococo-variaties veroverden de wereld in de versie van Fietsenhagen. Mede dankzij Fietsenhagen natuurlijk. Nou, u gaat deze versie horen. En hij is tot op de dag van vandaag graag gespeeld door veel cellisten. U hoort wederom Alban Gerhardt en het Deutsches Symphonieorchester Berlin onder leiding van Stefan Blunier.

Dat waren de variaties op een rococo-thema van Tchaikovsky, gespeeld door Alban Gerhardt en het Deutsche Symfonieorchester Berlin. Het blijft een vreemde zaak dat deze variaties niet de originele versie van de componist zijn. Sinds onderzoek in de jaren 60 van de vorige eeuw is er wel een originele versie beschikbaar. Maar zelfs nu wordt die nog niet door iedereen gespeeld. Laten wij Tchaikovsky een beetje op zijn gemak stellen met het spelen van zijn Souvenir d'un lieu cher, opus 42, voor viool en orkest. Hoewel het origineel is voor viool en piano. Componist en instrumentatieleraar Glazunov orkestreerde het werk. En de lieu cher, de geliefde plek, kan verwijzen naar het buitenverblijf van Tchaikovsky's weldoenster Nadezhda von Meck, waar het stuk voltooide. Maar het kan evengoed verwijzen naar Clarence, aan het meer van Genève, waar hij zijn vioolconcert schreef. Delen uit de oerversie daarvan keren terug in de Souvenir d'un lieu cher. Luistert u naar de jonge Letse violiste Baiba Skrida, die wordt begeleid door het City of Birmingham Symphony Orchestra onder leiding van de Letse dirigent Andries Nelsons. Er zijn drie delen. Meditation, scherzo en melodie.

We zijn alweer bijna aan het einde van een uur Radio Romantica. U luistert nog naar de laatste tonen van Souvenir d'un lieu van Piotr Ilyich Tchaikovsky in een uitvoering van Barbara Skride, viool en het City of Birmingham Symphony Orchestra onder leiding van Andries Nelsons. Deze aflevering van Radio Romantica werd voor de concertzender samengesteld door Pieter de Oude.

Welkom bij Zuiver Klassiek, het programma met puur klassieke muziek. Drie componisten vandaag, Beethoven, Ariaga en Mozart. Beethoven schreef in totaal 32 sonates voor piano solo. Vandaag hoort u eentje daarvan, de zesde. En dat is de pianosonate in F groot opus 10 nummer 2, gespeeld door Friedrich Gulda. De sonate heeft drie delen, Allegro, Allegretto en Presto. Welkom bij Zuiver Klassiek, het programma met puur klassieke muziek. Drie componisten vandaag, Beethoven, Ariaga en Mozart. Beethoven schreef in totaal 32 sonates voor piano solo. Vandaag hoort u eentje daarvan, de zesde. En dat is de pianosonate in F groot opus 10 nummer 2, gespeeld door Friedrich Gulda. De sonate heeft drie delen, Allegro, Allegretto en Presto.

U hoorde de pianosonate in F groot opus 10 nummer 2 van Beethoven door Friedrich Gulda. Ook in Spanje werd in die tijd uiteraard muziek gecomponeerd, bijvoorbeeld door Juan Crisóstomo d'Arriaga, ook wel de Spaanse Mozart genoemd. En niet alleen qua stijl komt het aardig overeen, hij slaat hem zelfs qua levensperiode, want hij werd maar 20 jaar en heeft toch betrekkelijk veel muziek nagelaten. Vandaag laten we een van zijn drie strijkkwartetten horen, nummer 3 in S groot, uitgevoerd door het Israel String Quartet. En dat kwartet bestaat uit Yigal Tuné en Avital Steiner viool, Robert Moses altviool en Emanuele Silvestri cello. Het strijkkwartet nummer 3 heeft 4 delen: Allegro, Pastorale, Andantino, Minuetto Allegro en Presto Agitato.